Wag my nou. En nie later nie, asseblief. Alright, geen Google gaan werk vir hierdie netjie. 084-850-0942. That's how it for 850-0942. No Google's gonna work. I'm just saying, okay? Peli, Sosha, wanna hear you, Tembisa, wees gesig, Limpopo, Pat, op reis, now Sparta, ek wil jy sien, Rustenburg, kom eens hoor, okay, it was bad way, vandag ek so pad Rustenburg toe, daar kom Robin Raas en Wayne, hey, alles lekker vroeg wakker, okay, 084-85-0942, 084-85-0942, let's hear you, here comes your morning riddle. Oh, by the way, let me just say, I've got Bryan Adams coming up. Before you now come for me, I will give you Bryan Adams, okay? Maar nou, jy vroeg ochend raaisel op 'n vrijdag ochend gaan so. Ek is iets waaroor jy in September klaar, maar wat jy in die geheim geniet, omdat dit beteken dat die somer op pad is. Wat is ek? I'm something you complain about in September, but secretly enjoy because it means summer is coming. What am I? 084-85-0942. Your feel-good song this morning? Ja, dis op pad, dis volgende. Ek weet nie van jou nie, maar ten die tyd van die ochend kan een mens nogal een paar antwoorde gebruik. Wat kan 'n man dan doen?

0: Ek wil net baie dankie sê. My naam is ook Louis. My vrou dra ook sportsbrase en bel my nou my uit, want ek stuur boodskappe in oor haar aardige sportsbrase. Thanks for that, guys.
1: Rob, Roz, Jacaranda FM.
2: Een sy-stap om een vleel te flous. Raak wat hande in die chaos. Die gejuig na 80 minute op die strijdveld. Dismos extra glad. Castle Double Malt. Vernoot van rugby's greatest rivalry. Nie vir persone onder 18 nie. Geniet verantwoordelik.
3: It's a Shoprite's birthday. A major birthday.
4: It's Shoprite's major league birthday. And to celebrate, we're subsidizing the price of basics with deals like Salati Golden Brown Sugar, 2 kgs for just $44.99. And Right Brand Sunflower Oil, 4 litres, now only $129.99. Deals valid until 6 September. Only at ShopRite.